0: Dus daar ben ik echt aan het einde voor. Ik ben daar aan de klare fiets, maar ik ga niet zo'n plezier om te doen, dus dat is
1: het. Maar dat gaat het echt aan zijn.